0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Zandvoort Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand.

0: zorgen de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen.

0: Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn naar de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar, maar die daarna in Brisbane, Australië, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden, te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Omdat we iets van, wat is het, 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa, Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken, zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al dat wij voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus. Toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse Voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste stel.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een puissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken. Net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Dat we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Van deze Spanjaard Martinez. Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedaan. Gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
2: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje. Maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
2: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
3: €400.000.
2: Robert?
1: Ja, ik denk iets van €168.000.
2: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
2: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League. Waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK. En een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland zoals we weten. Maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
2: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met beide NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn. in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
3: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel, is net de regels omzeilen.
2: Dus net even het randje opzoeken.
3: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
2: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
2: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
2: Of golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
3: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
2: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Hè, wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
3: Ja.
2: Hè, Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
3: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is

0: wordt. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
1: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de Golf Tour, de LIV Tour, waarin ze ettelijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben al vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen het prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is
2: dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want ja,
0: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahms, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En ja, gevallen zijn voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch dat ze dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, ja, zoals ja, de echte toppers. Ik zie dat niet 1-2-3 gebeuren.
2: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, dat is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Vibes.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat dat een mooie streef is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt...
2: Ja, dat wordt wel een dingetje.
1: Maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht, als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van, hey, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van, oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rol of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar
2: nee,
4: dat is ook al een heel eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind. Want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen. Dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast. En dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
1: Zo.
4: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
2: ja, toch?
3: Van het
2: ja.
3: begin van de tuin naar het eind van de ja. tuin. Zeg maar.
4: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal. Ja. En dan een paar achter elkaar. En dan aan het eind van de dag voel je echt al spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want ja. je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spieren je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het,
3: ja,
1: met het rollen.
3: Ja, vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt, hè. Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek, is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint, zeg maar. Nou ja, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen, of fysiek tegen, dat je denkt, nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is zoiets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld, ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Maar hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van ja je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik heb zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen.
4: Ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
3: Ja. Bijna. Gewoon
2: als haas, ga ik er gewoon achteraan.
4: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want je moet er ook niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
4: Ja, toch even over de tocht zelf. Hè. Je hebt al een tocht in gedachten. Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
2: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broers huis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
4: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, die er best in zitten.
2: Nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus ja. daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook wel echt wat in zit.
2: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
4: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk, een beetje lang viaduct voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
2: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook vanzelf een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
1: Dat is wel te hopen in. Ja. Inderdaad. Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Nou, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben. Is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig. Dat werd eerder ook al gezegd. Om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen. Door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat wij er zijn, zeg maar. En dat klinkt, dat zet ik even als wij weg als groep, maar in principe ben je gewoon mens en wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Roan wel zijn de struggelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struggelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struggelingen ervaart?
1: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk ja, momenten waarop het leven, uiteindelijk is het, ja, we hebben natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport, maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven, maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
1: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
1: Ja.
3: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Roan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen, want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
1: Ja.
4: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, zo
3: letterlijk tegen een trap aan.
4: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden, denken. Er is een trap, maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. Ja. Barrières zijn er om weg te nemen, dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
3: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die acties die Roan nu doet, of die actie die Roan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook, dan is de actie in het, voor nu, zou het geslaagd zijn als die mij in huis haalt.
1: Ja.
3: Maar als je het heel wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
2: Ja, Roan? Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit rolstoelhockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we daar vanaf moeten blijven. Ja. Maar inderdaad wel die erkenning.
1: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
2: Ja exact. Ja. Ja.
1: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk op mijn pols terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
4: Nou, het lijkt me duidelijk dat Roan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van god, kunnen jullie wel die rolstoel voor mij regelen?
2: Ja.
4: Toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En ja, als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dankjewel weer. Maar volgens mij kan jij Roman gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
1: Ja, want laten we even René dan pakken even deze microfoon hier. Dan,
5: nou ja, nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. En ik denk dat een mooi rolstoel is waar jij je ding mee kan doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om, ja, om in te rijden. Want dat maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
2: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
5: Ah, super. Nou ja, en ik wens je ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandacht je niet ontbreken.
4: In ieder geval heeft Roman, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
2: Zeker.
4: Maar dan krijg je een hele goede stoel.
2: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
1: Nou ja, misschien tot slot nog ook wel iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
2: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
1: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
2: Je kan op mijn Instagram account, Roan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een after movie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Roan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapt Sport.
1: Ja, zou ik dat
3: zeker doen.
1: Zeker doen, inderdaad. Nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Roan en Micha Kilian.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Hè, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de STVG Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen. Op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons geholpen.
2: Bij Sunrise Bank ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van klas op wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben een hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat we zeggen, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van het sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar maximale geregeld.
2: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Dat was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Een hele andere tijd, 1983. Ik kreeg mijn ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ik ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen, Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan. Ik denk dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Nou ja, je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En,
1: ja.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al de hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots.
1: Ja.
2: En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou. Het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van kom op, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning.

0: geven om het op een goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd, wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volg, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Unix Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Okay.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. Omdat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judo. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden.

0: Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we ons nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Vibes.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wees van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al, wij doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat
2: toevallig. We weten hoe Infantino zaken doet. Dus toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek, hè, trouwens, in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een frissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen, die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus ja, en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Waar we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
2: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
2: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
3: €400.000.
2: Robert?
1: Ik denk iets van €168.000.
2: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
2: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend, alhoewel niet kampioen van Engeland zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
2: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijke dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
3: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is een is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel eens net de regels omzeilen.
2: Dus net even het randje opzoeken.
3: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
2: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
2: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze het dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
2: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
3: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
2: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Hè, wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
3: Ja.
2: Hè, Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
3: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
3: Ja.
2: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers en et cetera. Dus,
3: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
2: Ja.
1: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is, waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
2: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
1: Wie weet.
2: Ten slotte nog een onderwerp en een heel andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt, afgelopen jaren. Dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs, voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien. Maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
1: Dat was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
2: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is
1: dat snap ik wel.
2: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
1: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
2: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm's, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En gevallen zijn voor die aandelendeal.
1: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
2: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. En die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ja. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet eens wat die gebeuren.
1: Nee.
2: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, dienovereenkomsten te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Noor Denneman en Nick Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt...
2: Ja, dat wordt
3: wel een dingetje.
1: Maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van hij, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar
2: nee,
4: dat is ook al een hele eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind, want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen. Dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast. En dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
1: Zo.
4: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
2: ja, toch?
3: Van het begin van de tuin naar het eind van de tuin, zeg maar.
4: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal. Dan een paar achter elkaar. En aan het eind van de dag voel je echt al mijn spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spieren je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het, met het rollen.
3: Ja, daar gaan we nou vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè. Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint, zeg maar. Nou ja, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, pff, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen. Of fysiek tegen dat je denkt, nou, pff, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal... ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is wel iets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld, ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Want hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen. En
4: ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
2: Ja, bijna. Gewoon als haas ga ik er gewoon achteraan.
4: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want ja. Je moet er ook niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
4: Maar toch even over de tocht zelf. Heb je al een tocht in gedachten? Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
2: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broers huis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
4: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, moet je er best in zitten.
2: Volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook wel echt wat in zit.
2: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
4: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk een beetje lang viaduct kan voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
2: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook vanzelf een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
1: Dat is wel te hopen in. Ja. Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Nou, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben, is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig, dat werd eerder ook al gezegd, om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen, door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat ik er... Dat wij er zijn, zeg maar. En dat klinkt, dat zet ik even als wij weg als groep. Maar in principe ben je gewoon mens. En wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En daar moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Roan wel zijn de struikelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struikelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struikelingen ervaart?
1: Ja. Ja, dat is dat. Maar dat zijn ook natuurlijk ja, momenten waarop. Het leven uiteindelijk is het. Ja, we hebben het natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport. Maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven. Maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
1: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt. Oh, wacht even. Misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
1: Ja.
3: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Roan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen, want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
1: Ja.
4: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, ook
3: letterlijk tegen een trap aan.
4: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook als... ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden, denken. Er is een trap, maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. Ja. Barrières zijn er om weg te nemen, dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
3: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die actie die Roan nu doet niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij. Of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen. In welke vorm dan ook. Dan is de actie voor nu. Zou het geslaagd zijn als die mij in huis haalt.
1: Ja.
3: Maar als je het wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
2: Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Maar inderdaad wel die erkenning.
1: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
2: Ja, exact.
1: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk op mijn pols terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
4: Nou, het lijkt me duidelijk dat Roan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van, god, kunnen jullie wel die rolstoel van mij regelen?
2: Ja,
4: toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dank je wel weer. Maar volgens mij kan jij Roan gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
1: Ja, wat, laten we even, René, dan pakken we even deze microfoon hier. Dan,
5: Nou ja, nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. En ik denk dat een mooie rolstoel is waar je je ding mee kan doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om, ja. om in te rijden. Want het maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
2: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
5: Ah, super. Nou ja, en ik wens ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandachtje niet ontbreken.
4: In ieder geval heeft Roman, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
2: Zeker.
4: Dan krijg je een hele goede stoel.
2: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
1: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
2: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
1: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
2: Je kan op mijn Instagram account, Rowan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een After Movie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Rowan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapten Sport.
1: Ja, zou ik dat
3: zeker doen.
1: Zeker doen, inderdaad. Nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Rowan en Micha Kilian, mag ik jullie allebei danken voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk jou alvast heel erg veel succes.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus, en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen. Op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele echt eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja, klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat je zegt, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Maar weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen, Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan. Ik denk dat dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
2: Ja, wat mij is ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je dan toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want je speelt dan ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zal we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport, maar och, kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En,
3: ja.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots.
1: Ja.
2: En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant, hè, in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen zoals we vandaag hier zitten. Van, come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicapten Sport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
3: Ja.
2: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet er niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op een goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de

0: sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
1: En, kun je als gemeente niet op tegen zijn. En zeker wat ik net ook zei, hè, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen. Nou, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
0: Ja, een hele belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
1: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
1: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: little dream with me.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en een dagje, en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd van, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen. Ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten. Dat ik thuis kon functioneren. Dus voor het gezin kon zorgen. Eten kon koken. Het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren. Omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is. Maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt, maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend, want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Ja, als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en ja, anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus ja, leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt, waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europese kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus

0: om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Radio. All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan Britse sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Omdat we iets van, wat is het, 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken, zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al dat wij voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond. Is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus... toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse Voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een fysant rijke meneer. Een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken. Net zoals Netflix dat doet. Maar Ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zitten al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa's ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden, dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe, waar we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
2: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
2: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, dat vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
3: €400.000.
2: Robert?
1: Ik denk iets van €168.000.
2: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
2: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
2: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. Ja, en ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
3: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is een is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel, is net de regels omzeilen.
2: Dus net even het randje opzoeken.
3: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
2: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
2: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
2: Of golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
3: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
2: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Hè, wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
3: Ja.
2: Hè, Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
3: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat dat een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
3: Ja.
2: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
3: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
2: Ja.
1: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is, waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
2: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
1: Wie weet.
2: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze ettelijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen het prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
1: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
2: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is
1: dat snap ik wel.
2: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
1: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want ja,
2: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm's, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En ja, gevallen zijn voor die aandelendeal.
1: Dat lijkt me wel echt weer typisch dat ze dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
2: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. En die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, ja, zoals ja, de echte toppers. Ik zie dat niet 1 tot 3 gebeuren.
1: Nee.
2: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het er niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. De grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
7: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
11: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Op deze maandag 17 augustus. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst terugblikken op de start van het wereldkampioenschap hockey. Voor onze Team NL mannen en vrouwen. En dat ga ik doen met hockeygrootheid Teun de Nooier. Verder praat ik met beachvolleybalster Katja Stam over het binnenhalen van de Europese titel. Dat deze samen met Rijsa Schoon afgelopen weekend in Polen. Ook hoor je weer een nieuwe transfer. Update voorbij komen. Blikken we met voormalig atleet en nu technisch directeur van de Atletiek Unie, Giel Warners, terug op de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek voor Nederland aller tijden. En ga ik praten met voltigeur Sam Dos Santos. En hij pakte namens Nederland een historische medaille tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in het Duitse Aken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
11: Jonas Vingegaard zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden. Hij heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de Tour de France, zo meldt zijn ploeg Visma Leasebike. En dat betekent dat de Deen onder andere het WK in Montreal niet zou rijden. In de Ronde van Spanje, die komende zaterdag begint, zou Vingegaard sowieso al niet van start gaan. Vingegaard die ging in de 15e etappe van de Tour de France tegen het asfalt en kwam tot stilstand tegen een stoeprand. De kopman van Visma Leasebike moest meteen de Ronde van Frankrijk verlaten met meerdere schaafwonden en dus een sleutelbeenbreuk. Vingegaard begon het seizoen nog heel erg goed met overwinningen in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Maar meer overwinningen komen er niet bij voor de klassementsman. Hij gaat nu gewoon de basis leggen voor het komende seizoen. Welke doelen de tweevoudig toerwinnaar voor het komende jaar heeft, is nog niet bekend.
0: All Sports Radio Live. Give it

0: keep watching.
1: Tate McRae, Just Keep Watching. Hier bij All Sports Radio Live. Waar we op dit moment Teun en Nooy nog even niet te pakken kunnen krijgen. Desondanks, ja, we hebben natuurlijk wat meer items deze uitzending. Waaronder de transfer update. Een iets vroegere editie dit keer.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
1: Isaac Jensen gaat AZ in de komende weken naar alle waarschijnlijkheid nog verlaten. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. De rol van de Deense buitenspeler is al na één seizoen uitgespeeld, zo valt er te lezen. In de zomer van 2025 werd Jensen door AZ voor 4 miljoen euro overgenomen van het Deense Viborg. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is echter de verwachting dat de 22-jarige Deen in de komende weken nog gaat vertrekken uit Alkmaar. Jensen behoorde tijdens het uitduel met FC Utrecht al niet tot de wedstrijdselectie van AZ. En ook in de twee wedstrijden daarvoor kwam hij niet in actie. AZ houdt er daarnaast ook nog serieus rekening mee dat Kees Smit deze transferperiode alsnog vertrekt. Hoewel een concrete toptransfer vooralsnog uitblijft, beseffen de Alkmaarders dat er in de laatste twee weken van de transferwindow nog veel kan gebeuren. Dat meldt overigens ook hetzelfde Noord-Hollands Dagblad. Waar Smit lange tijd nadrukkelijk werd gelinkt aan onder meer Real Madrid en FC Barcelona, lijkt de concrete belangstelling deze zomer vooralsnog niet op gang te komen. Toch is AZ er niet gerust op dat het gevreesde en gewenste megabod definitief uitblijft. De club houdt daarom gewoon rekening mee met alle scenario's, waaronder een laat vertrek van de 20-jarige middenvelder. De kans is groot dat Lucero Geertruida binnen afzienbare tijd het shirt van PSV draagt. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Zondag heeft technisch directeur Ernest Stewart nog een reminder gestuurd naar zijn Duitse collega bij Leipzig. De snelle ontknoping zit er aan te komen. Het is geen geheim meer dat PSV in Geertruida de ideale versterking voor de achterhoede ziet. De liefde is wederzijds, getuigt het persoonlijk akkoord dat er ligt tussen de club en de speler. De bal ligt nu bij Leipzig, dat Geertruida op dit moment nog alleen wil verkopen. Borussia Dortmund geeft zijn geld niet alleen uit aan Joey Veerman. De 23-jarige Griek Giannis Konstantelias komt definitief over van PAOK Saloniki, melden Griekse media en Fabrizio Romano. Dortmund en PAOK hebben een akkoord bereikt over de totale transfersom van 32 miljoen euro, waarvan 26 miljoen vast en 6 miljoen aan bonussen. Konstantelias ondertekent in Duitsland een 4-jaar contract en het is de grootste uitgaande transfer in de historie van PAOK. Aanvankelijk ging Dortmund voor Said El Mala. BVB was bereid om 50 miljoen euro neer te tellen voor het 19-jarige toptalent van Eerste FC Köln, maar kreeg toch nul op het request. En Jordan Theze staat in de slotfase van de zomerse transferperiode voor een vertrek bij AS Monaco. Journalist Santiauna van het Franse Foot Mercato meldt dat zondag zowel een verkoop als verhuur een optie is. Een maand geleden meldde hetzelfde Foot Mercato dat Theze in de belangstelling zou staan van clubs uit de Premier League en de Serie A. Dat bleef daarna lang stil rond de 26-jarige Nederlander, maar nu lijkt het er dus op dat voor de transfer deadline nog iets staat te gebeuren. Theze maakte twee zomers geleden de overstap van PSV naar Monaco. Er werd destijds 10 miljoen euro betaald voor de verdediger. Theze heeft in de Liga nog een contract voor 3 seizoenen.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update. Dit is All Sports Radio.

0: Shakira en Burna Boy. Die Die horen hier bij All Sports Radio Live. 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. Voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst natuurlijk jij en Raisa van harte gefeliciteerd met de titel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ja, ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
1: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
1: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meeste feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
0: Nou, kijk, iets met zelf de slingers ophangen, toch?
1: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
0: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
1: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is er toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
0: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
1: Ik denk eigenlijk dat ik vooral wel heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt, nou eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
0: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
1: We zijn gaan werken met een, of in ieder geval intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Raisa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat dat al leidt tot resultaten is gewoon helemaal fantastisch.
0: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
1: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu ook nu voor elkaar krijgen met deze coach. Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
1: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar een soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met, hallo, kom op, ik heb het nodig, of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
0: Nu zei we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
1: Nee.
0: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
1: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
0: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
0: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem

0: het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog red 2 hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over, nou ja, hoe goed je met druk om kan gaan.
0: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van, poeh, ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijzaad een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een 3-setter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je, nou ja, die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
0: Ja, daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weet je nog van die vorige wedstrijd. En daarbij ook gewoon het vertrouwen van, maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat we tegen dit team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel, ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio, vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus ja, dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van oeh, het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
0: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Rijsa 2 serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isis Quizat en Moreno. Nu kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval, ja, 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen, 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
0: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. Dus we wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was, we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. En dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast 1 startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie 2 hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
0: Ja, dat is natuurlijk al gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en en als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Alleen ja, er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Dus alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Nou ja, jullie zijn in ieder geval de 2 die hem hebben binnengehaald. Dus dat spreekt al voor zich.
0: Daarom. Ja, dus Het enige is dat het natuurlijk nog...

0: best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar, daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, en dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
1: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
0: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
1: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
0: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
1: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
0: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
1: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
0: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
1: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
0: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
1: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
0: Want het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
1: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Maar ja, als je dan zo dicht bij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
0: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meer kamp aan zich blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
1: Nou, nee, niet eens. Inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de mannen ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft er toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
0: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schor vandaan gekomen bent.
1: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
0: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet hij het hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
1: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
0: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
1: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchten blijft afwerpen.
0: Nu dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland. Of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt. En wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20. Wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
1: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn. Maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
0: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht, hè, eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
1: Dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Twice. Blink Twice, Shibuzi en Miles Smith hoorden hier bij All Sports Radio Live. Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige. Een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
1: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je 3 rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
0: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zo al als je dan in de piste staat?
1: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
0: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
0: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard aan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
1: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
0: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus, denk ik, voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
1: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
0: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
1: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
0: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
1: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met dit klassement.
0: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
1: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
0: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt.
1: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
0: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
1: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
0: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
0: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
1: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
0: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus?
1: Inderdaad, ja.
0: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
1: Dankjewel.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Daar komt ook vanmiddag het gesprek met Teun de Nooijer bij. Daar kwam helaas iets tussen, maar dat gaan we zo direct opnemen. Dus dan is de uitzending toch helemaal compleet. Kun je alsnog luisteren naar hoe ook Teun de Nooijer als hockeygrootheid terugkijkt op dit WK hockey. Op het begin daarvan althans voor Team NL met twee prachtige overwinningen. Dan zijn we de woensdag weer met All Sports Radio Live. Gaan we onder meer bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over het laatste weekend alweer van de Summer Beach Life Tour in Scheveningen. Die komt er dus aan. We zitten nu precies tussen twee weekenden in Scheveningen in met twee eigenlijk NK-weekenden. Dus helemaal bijzonder. En we gaan vooruitblikken op de helaas allerlaatste vooralsnog Dutch Grand Prix op Zandvoort in de Formule 1. Dus dat zullen allemaal voor komende woensdag aan te komen. Voor nu, dank ik je voor het luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne resterende maandag en dinsdag. En ik zeg alvast tot woensdag. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
2: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
2: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, ja, klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
2: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds, dus... We hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
3: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat je zegt, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
2: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
2: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
3: veteranen
2: geregeld. Hè,
3: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
2: Ja. Ja.
3: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
2: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
3: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
2: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Dat was een hele andere tijd natuurlijk.
3: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Maar weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
2: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
3: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
3: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
3: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van de basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
3: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
2: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
3: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, het leven natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
2: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
3: Ja.
2: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
3: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
2: En die Rukert was
3: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
3: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
3: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen zoals we vandaag hier zitten. Van, come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
3: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd, wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
3: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorziening nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, een hele belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
3: Ja, ik denk het ook. En je hebt Turkije zegt 40-50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volg, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
3: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Denneman en Nick Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het die dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echt de dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympische gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar, naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Danlos heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond, want hij helpt me eigenlijk door het leven heen en met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen, En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat er inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
2: eruit? Nou ja, dat
3: is
2: eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. Daar kun je alles op volgen en ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun...

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eer was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zal ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse dames tak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: love you, baby.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey.
10: Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst natuurlijk jij en Raisa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ja, ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meeste feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelfde slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is er toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten en echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt na eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Raisa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat dat al leidt tot resultaten. Is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu ook nu voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar een soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zei we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
2: Nee.
1: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, ik moet het zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond het echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen, niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog red 2 hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over nou ja, hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Reis uit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, en nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een 3-setter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weten we nog van die vorige wedstrijd. En daarbij ook gewoon het vertrouwen van, maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat het DVB-team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel, ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio, vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Reis uit 2 serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isisquiza en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En zij hadden toch ook verrassend wel in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... We gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast 1 startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie 2 hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk al gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Nou ja, jullie zijn in ieder geval de 2 die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar, daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, en dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live. Welcome.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.

0: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu mm-hmm. ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
1: Ja,
0: okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
1: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar, als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel, sporten buiten bedrijven.
0: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
0: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
1: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
0: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
1: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
0: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
1: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
0: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
0: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
1: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
0: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
0: Nee, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
1: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
0: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
1: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En is voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je drie rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef. Dat.
1: Ja, en dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus, denk ik, voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus?
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker een bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.

0: daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want nou ja, laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Nou ja, inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
0: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
0: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, ja, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
0: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor 4e plek. Dan had hij ja gezegd. Als je dan zo dicht bij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meerkamp aan zich blijft toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
0: Nou, nee, niet eens. Ik inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Dat is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schor vandaan gekomen bent.
0: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
0: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?

0: Er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
1: Nu dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in twee jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland. Of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt. En wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20. Wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
0: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben en straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben of tegen medailles aan zaten of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA en waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht, eerst dit succes maar even vieren. Want de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Deze maandag 17 augustus. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst terugblikken op de start van het wereldkampioenschap hockey voor onze Team NL mannen en vrouwen. En dat ga ik doen met hockeygrootheid Teun de Nooijer. Verder praat ik met beachvolleybalster Katja Stam over het binnenhalen van de Europese titel. Dat deze samen met Rijsa Schoon afgelopen weekend in Polen. Ook hoor je weer een nieuwe transfer. Update voorbij komen. Blikken we met voormalig atleet en nu technisch directeur van de Atletiek Unie, Giel Warners, terug op de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek voor Nederland aller tijden. En ga ik praten met voltigeur Sam Dos Santos. En hij pakte namens Nederland een historische medaille tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in het Duitse Aken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
12: Jonas Vingegaard zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden. Hij heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de Tour de France, zo meldt zijn ploeg Visma Leasebike. En dat betekent dat de Deen onder andere het WK in Montreal niet zou rijden. In de Ronde van Spanje, die komende zaterdag begint, zou Vingegaard sowieso al niet van start gaan. Vingegaard die ging in de 15e etappe van de Tour de France tegen het asfalt en kwam tot stilstand tegen een stoeprand. De kopman van Visma Leasebike moest meteen de Ronde van Frankrijk verlaten met meerdere schaafwonden en dus een sleutelbeenbreuk. Vingegaard begon het seizoen nog heel erg goed met overwinningen in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Maar meer overwinningen komen er niet bij voor de klassementsman. Hij gaat nu gewoon de basis leggen voor het komende seizoen. Welke doelen de tweevoudig toerwinnaar voor het komende jaar heeft, is nog niet bekend.
0: All Sports Radio Live.
12: Zaterdag is in Amstelveen en het Belgische Waver het wereldkampioenschap hockey van start gegaan. Team NL is dit wereldkampioenschap met de 100% score begonnen. Zo versloeg onze vrouw uit Chili met 2-0 en waren onze mannen met 5-1 te sterk voor Nieuw-Zeeland. Hoe was het openingsweekend in het Amsterdamse Bos? En wat zegt het spel in de openingsduels eigenlijk over wat we misschien kunnen verwachten van dit toernooi? Nou, ik ga erover in gesprek met eerlijk is eerlijk levende hockeylegende Teun de Nooijer. Teun, hele goedemiddag.
7: Goedemiddag.
12: Terugkijkend op het afgelopen weekend. Gestart dus met een 100% score. Misschien ook wel conform verwachting. Maar ja, goed beginnen en het toch ook daadwerkelijk doen is 2.
7: Precies. En zo'n eerste wedstrijd, zeker ook in eigen land. Terwijl natuurlijk je eigen stadion is, je eigen veld. Dus het is allemaal heel herkenbaar. Komt er toch zo her en der ook wat spanning om de hoek kijken natuurlijk. Dus als je dan uiteindelijk toch gewoon de dames met 2-0 van Chili. En de heren natuurlijk tegen Nieuw-Zeeland een dag later gewoon met 3 punten van het veld stapt. Dan ben je toch met elkaar uiteindelijk tevreden. En zijn er altijd een paar puntjes waarvan je denkt, oké, dat willen we met elkaar beter gaan doen.
12: Maar ik kan me voorstellen dat als eenmaal die eerste wedstrijd voorbij is, dat dan ook wel, misschien een deel van de spanning al wel wat weg hebt.
7: Ja, absoluut. Zelf had ik het altijd, zeg maar, als je gewoon het veld opstapt, hè, van tevoren is er altijd iets van spanning. En merk je dat, maar op het moment dat het fluitje gaat, dan ebt dat bij mij eigenlijk altijd wel weg. Het zal zeker op een of andere manier dit weekend bij de dames, bij de heren iets van een rol hebben gespeeld. Maar ik denk dat ze ook ongelooflijk genoten hebben van de sfeer. Van het spelen in eigen huis. Voor eigen vrienden, familie. Ja, eigenlijk gewoon de hele Nederlandse hockeyfamilie. En ik moet zeggen, de KNB heeft het super samen met de FIA neergezet. Het ziet er gewoon goed uit. Het stadion is uitgebreid naar 10.000 man. Er is van allerlei entertainment omheen. Met veel muziek. Veel om te doen ook nog voor de kinderen. Om zelf ook nog bij wijze van spreken een beetje te hockeyen 5 tegen 5. Dus ik denk dat iedereen die geweest is, heeft ook gewoon een schitterende dag gehad.
12: Want toch even, je zegt al, het stadion is uitgebreid. 10.000 man kan er op de tribunes nu. Het was ook gewoon uitverkocht. Hoe bijzonder is het om dan het hockey, het spelletje waar jullie van houden, te mogen spelen voor een uitverkocht Wagenerstadion?
7: Nee, dat is heerlijk. Je zag het ook aan de gezichten. Ik bedoel, de dames, die starten natuurlijk op zaterdag. En die moesten vanuit de hoek het veld oplopen. En je zag eigenlijk aan alle lachende gezichten. Dat ze er ongelooflijk van genoten met elkaar. En toen moest de wedstrijd nog beginnen. Dat was overigens wel een lastige wedstrijd. Want Chili was gewoon echt goed aan het verdedigen. Hield het klein. Waren bal vast. De keepster van de Chileen had zo'n beetje de wedstrijd van het leven voor mijn gevoel. De dames kwamen uiteindelijk lastig tot scoren. Ze hadden in het begin een beetje pech. Want er waren best een paar goede kansen. Want als ze die, denk ik, in de eerste minuten hadden verzilverd, dan was de score, denk ik, een stuk hoger uitgevallen. Maar nu bleef het op 2 steken en kwam de eerste goal wat later in de wedstrijd. En liep bijvoorbeeld de corner ook nog niet helemaal zoals ze het zelf zouden willen, denk ik. Want ze hebben uiteindelijk 15 keer volgens mij mogen aanleggen van de kopcirkel. En er werd er uiteindelijk eentje verzilverd. Ja, kijk, dat rendement willen ze naar de volgende toe wedstrijden natuurlijk omhoog gaan schroeven.
12: Maar dat is dan het welbekende groeien in een toernooi. Je zegt het al, op het moment dat die dames het veld opkomen lopen, zie je al in de gezichten hoe erg ze kunnen genieten van zo'n fantastisch uitverkocht stadion. Ik denk dat die positieve energie, die mindset toch ook wel nodig is. Want even daarvoor rekenend was hun voorbereiding, laten we zo zeggen, niet ideaal.
7: Nou, bedoel je? Niet ideaal?
12: Nou ja, de bus een half uur vertraagd. De openingsceremonie die uitliep.
7: Nee, oké. Dat is misschien niet ideaal. Als ik eerlijk ben, zelf vond ik het eigenlijk altijd wel lekker. Als bij wijze van spreken de warming-up een beetje onder druk stond. En we iets minder tijd hadden dan we van tevoren hadden bedacht. De een gaat daar wat relaxter mee om dan de ander. Aan de andere kant waren ze volgens mij gewoon ruim op tijd. En dus hebben ze gewoon prima hun voorbereiding kunnen doen. Hadden ze warming-up kunnen draaien. De besprekingen kunnen doen. En straalden ze eigenlijk gewoon met elkaar vooral uit dat ze er ongelooflijk veel zin in hadden. En terecht, want dit soort toernooien speel je niet heel vaak in je leven. Zeker niet in eigen huis. Ik was zaterdag zelf niet, maar ik heb hem op tv gekeken. En zondag was ik wel in het stadion. Bij de mannen was die dito een genot.
12: Laten we dan maar eens kijken naar die zondag bij de mannen. Tegen Nieuw-Zeeland, 5-1 gewonnen. Maar vooraf, Nieuw-Zeeland toch ja, misschien enigszins een onbekende ploeg. Want nou ja, ook vanwege financiële redenen spelen ze toch ook al jarenlang niet meer mee in de Pro League. Hoe bereid je dan toch voor op zo'n tegenstander?
7: Ja, al die teams. Hoewel Nederland inderdaad, voor mij was het lang geleden dat ze tegen Nieuw-Zeeland hadden gespeeld. Maar kijk, al die video's van al die tegenstanders gaan de hele wereld over. Dus ja, Jeroen samen met de staf van het Nederlands elftal heeft echt het Nederlands elftal goed kunnen voorbereiden, denk ik, op Nieuw-Zeeland. Die zullen genoeg informatie hebben verzameld. Desalniettemin, een tegenstander waar je lang niet tegen hebt gespeeld. Toch een beetje gek misschien. Eerste wedstrijd, ook voor de mannen op de zondag dit toernooi, dus ook weer een beetje spanning. Ik vond Nieuw-Zeeland, ja, die waren gewoon, die zijn goed gestart aan de wedstrijd. Die waren balvast, bleven ook rustig aan de bal, zeg maar, op de eigen helft. Ze lieten de bal lekker rondgaan, de bal ging van zwart naar zwart. Nederland kreeg er iets minder druk op, wellicht, dan dat ze zouden willen. Ja, en ze kwamen zelfs op voorsprong. En ja, ze speelden gewoon een heel oké wedstrijd. En ja, ik had het in de rust met een aantal mensen waarmee ik samen keek over dat. Ja, we hebben het idee dat als Nederland het tempo iets gaat opschroeven, als ze iets meer one-touch hockey gaan spelen, iets meer linie over linie met 1-2'tjes. Gewoon het tempo omhoog en nu zijn dat nog op die manier meer onder druk zetten, dan kan die wedstrijd wel eens de andere kant op gaan vallen. En ja, dat deden ze eigenlijk zo'n beetje vanaf het rustsignaal, zeg maar. En toen hebben ze de wedstrijd echt naar zich toe getrokken. Hebben ze een aantal, vind ik, echt goede teamgoals gemaakt. Ook onbaatzuchtig, hè? Dat een aantal mensen voor de keeper kwamen, uiteindelijk toch nog breed legden. In dit geval twee keer bijvoorbeeld op Chip Hoedemakers, die hem uiteindelijk in een lege goal kon tippen. Ja, dat zag er gewoon dat zag er goed uit. En ja, om dan uiteindelijk als groep met 5-1 van het veld te stappen, ja, dat zal smaken naar meer, hoor, voor de mannen.
12: Ja, en zeker natuurlijk als je laat zien een wedstrijd compleet om te kunnen gooien natuurlijk in de tweede helft. Ja. Met ook het spel wat je wil spelen, neem ik aan. Dus dat is, denk ik, des te lekkerder. Nu zit dat, ja, openingsweekend erop. We hebben dus één wedstrijd gehad voor zowel onze vrouwen als de mannen. Die komen natuurlijk, nou, respectievelijk vanavond en morgenavond weer in actie. Wat kunnen we van die duels verwachten?
7: Nou, ik denk de dames spelen vanavond tegen Australië. Ik denk dat gewoon de beste tegenstander is voor hun in de pool. Australië zit toch bij de, volgens mij, top 4 van de wereld. Hebben weer een beetje de stijgende lijn te pakken. Ja, een van de outsiders. Dus ja, benieuwd hoe de dames vanavond tegen Australië. Ik denk dat Australië ook met veel power en wellicht ook wel Nederland onder druk wil gaan zetten. Dat hoop ik eigenlijk ook een beetje. Want dat gaat ervoor zorgen dat er wat meer ruimte op de helft van Australië gaat komen voor Nederland. Hè, om daar gebruik van te maken met betrekking tot het aanvallen. Dus ja, ik hoop en verwacht dat ze gewoon iets meer ruimte gaan krijgen om lekker te hockeyen. Nederland in dit geval. En ja, dat zal ze denk ik goed doen. En ja, ik verwacht uiteindelijk een overwinning. Maar misschien, ja, qua cijfers een beetje hetzelfde zoals tegen Chili. Maar wel met uiteindelijk leuker en beter spel.
12: Ja, dus voor de vrouwen misschien de meest pittige wedstrijd uit de pool. Voor de mannen geldt dat ook zeker, ja, in een tweede wedstrijd. Ja, die mogen gelijk tegen Argentinië.
7: Ja, ja, dat is een interessante wedstrijd. Lastige tegenstander. Ja, vergelijk het een beetje met de voetballers van Argentinië. Ze spelen gewoon met erg veel, Grinta noemen ze dat, hè, geloof ik. Dus er zullen behoorlijk wat duels uitgevochten gaan worden. Argentijnen zijn technisch gewoon sterk. Zullen denk ik ook compact gaan spelen. We hebben ook een goede strafcorner. Nou, een strafcorner in het hockey, hè, is echt iets waar je het verschil mee kan maken. Zeker als je zelf weinig kansen weggeeft en het kleine houdt op de eigen helft. Dan kan je natuurlijk met een aantal counters proberen wel een paar corners te halen. En daar kan je dan, als je een goede corner hebt, natuurlijk mee scoren. Dus ja, ik verwacht dat een beetje het spel is wat Argentinië tegen Nederland wil gaan spelen. Ja, en ik hoop dus ook dat Nederland het heft eigenlijk vanaf moment 1 in eigen handen gaat nemen en op voorsprong gaat komen. Zodat uiteindelijk Argentinië wel iets moet gaan komen. En net als Australië tegen Nederland bij de dames, dan iets meer ruimte weg moet gaan geven op de eigen helft. En als dat gaat gebeuren, dan gaat hij de kant van Nederland opvallen. Want ik verwacht dat... en ik vind dat Nederland gewoon toch echt meer kwaliteit in huis heeft dan de Argentijnen. Maar het zal zeker een lastige wedstrijd worden. Getuigen ook de wedstrijden die ze recent tegen de Argentijnen hebben gespeeld. Dat was altijd... strijden tot het laatst. En volgens mij veel gelijk spelletjes. Of met één goal verschil viel de ene of de andere kant op. Of het werd met shootouts uiteindelijk beslist. Dus ze zullen alles uit de kast moeten halen. Maar dat is ook precies wat ze willen natuurlijk.
9: En dan sluiten we de eerste poolfase van de twee. Dus dat is ook een nieuwe opzet overigens. Nog af tegen toevallig een dubbel programma tegen Japan. Voor zowel de vrouwen als de mannen. Is dat een lekker land om tegen te spelen als afsluiter van zo'n poolfase?
7: Ja, dat denk ik wel. Hoewel het volgens mij ook beide redelijk onbekende zijn. Voor zowel de dames als voor de heren. Maar hebben ze de afgelopen periode niet zo heel vaak tegen Japan mogen spelen. Het is een andere cultuur. Ander type hockey. Over het algemeen zijn ze vrij comfortabel aan de bal. Dus is de techniek op orde. Maar ja, zullen ze een beetje. En zijn ze bij de voeten, zeg maar, verdedigend lastig te passeren. Dus maak het groot. Zeker als je zelf als Nederland zijnde de bal hebt. En ga er vooral. Ja, met veel snelheid en creatief vermogen lekker omheen. Ja, dan gaat het zowel bij de dames, denk ik, als bij de heren gewoon onze kant opvallen. En gaan ze hopelijk met een goed gevoel op weg naar de tweede fase van het toernooi.
9: Nou ja, we gaan er in ieder geval goed voor zitten de komende dagen. En hoe zit jij erbij, voornamelijk voor tv of ook in het Amsterdamse Bos in het Wagenerstadion zelf?
7: Nee, ik ben uit best veel. Ik ben dus zondag in het stadion geweest, wat wel heel erg leuk was. Want wij hadden een reunie met ons team van 1998. Hè, wat in Utrecht in de Galgenwaard uiteindelijk wereldkampioen mocht worden. Dus wij hebben naast het kijken van de wedstrijd ook veel oude koeien uit de sloot gehaald, zeg maar. Het is altijd mooi om weer zo'n reunie met elkaar mee te maken. Maar ik zal... bijna alle wedstrijden toch wel live kunnen zien. Ik ben het laatste weekend ook in België. Als hopelijk de mannen daar in de finale gaan spelen. En verder ben ik gewoon heel veel in het Wagenerstadion te zien. Vanavond toevallig niet.
9: Nou, maar op zich inderdaad wel de leukste plek natuurlijk om dit WK van dichtbij te volgen. Teun de Nooijer, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast ook heel veel kijkplezier de komende dagen.
7: Ja, graag gedaan. En dat gaat volgens mij helemaal goed komen.
13: All Sports Radio Live.

0: Shakira en Burna Boy. Die Die horen hier bij All Sports Radio Live. 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst natuurlijk jij en Raisa van harte gefeliciteerd met de titel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ja, ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
1: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
1: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meest feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
0: Nou, kijk, iets met zelf de slingers ophangen, toch?
1: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
0: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
1: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is er toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
0: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
1: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt, nou eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
0: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
1: We zijn gaan werken met een, of in ieder geval intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Raisa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat dat al leidt tot resultaten is gewoon helemaal fantastisch.
0: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
1: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu ook nu voor elkaar krijgen met deze coach. Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
1: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
0: Nu zeiden we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
1: Nee.
0: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
1: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
0: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve

0: dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
0: Ik vond dit echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen drie elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen en niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog twee hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale, hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe goed je met druk om kan gaan.
0: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van, ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Reis uit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval, in die halve finale, was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een driesetter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
0: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, dit weet je nog van die vorige wedstrijd. En daarbij ook gewoon het vertrouwen van, maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat het DVB-team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel, ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio, vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
0: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Reisa twee serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isis Quizat en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
0: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was, we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nee,

0: Deze Europese titel is voor ja, jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast één startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie twee hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
1: Ja, dat is natuurlijk al gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Alleen ja, er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Dus ja, alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, ja, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
0: Nou ja, jullie hebben zijn in ieder geval de twee die hem hebben binnengehaald. Dus dat spreekt al voor zich.
1: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
0: Precies, en dat is dan iets voor de komende twee jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Isaac Jensen gaat AZ in de komende weken naar alle waarschijnlijkheid nog verlaten. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. De rol van de Deense buitenspeler is al na één seizoen uitgespeeld, zo valt er te lezen. In de zomer van 2025 werd Jensen door AZ voor 4 miljoen euro overgenomen van het Deense Viborg. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is echter de verwachting dat de 22-jarige Deen in de komende weken nog gaat vertrekken uit Alkmaar. Jensen behoorde tijdens het uitduel met FC Utrecht al niet tot de wedstrijdselectie van AZ. En ook in de twee wedstrijden daarvoor kwam hij niet in actie. AZ houdt er daarnaast ook nog serieus rekening mee dat Kees Smit deze transferperiode alsnog vertrekt. Hoewel een concrete toptransfer vooralsnog uitblijft, beseffen de Alkmaarders dat er in de laatste twee weken van de transferwindow nog veel kan gebeuren. Dat meldt overigens ook hetzelfde Noord-Hollands Dagblad. Waar Smit lange tijd nadrukkelijk werd gelinkt aan onder meer Real Madrid en FC Barcelona, lijkt de concrete belangstelling deze zomer vooralsnog niet op gang te komen. Toch is AZ er niet gerust op dat het gevreesde en gewenste megabod definitief uitblijft. De club houdt daarom gewoon rekening mee met alle scenario's, waaronder een laat vertrek van de 20-jarige middenvelder. De kans is groot dat Lucherel Geertruida binnen afzienbare tijd het shirt van PSV draagt. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Zondag heeft technisch directeur Ernest Stewart nog een reminder gestuurd naar zijn Duitse collega bij Leipzig. De snelle ontknoping zit er aan te komen. Het is geen geheim meer dat PSV in Geertruida de ideale versterking voor de achterhoede ziet. De liefde is wederzijds, getuigt het persoonlijk akkoord dat er ligt tussen de club en de speler. De bal ligt nu bij Leipzig, dat Geertruida op dit moment nog alleen wil verkopen. Borussia Dortmund geeft zijn geld niet alleen uit aan Joey Veerman. De 23-jarige Griek Giannis Konstantelias komt definitief over van PAOK Saloniki, melden Griekse media en Fabrizio Romano. Dortmund en PAOK hebben een akkoord bereikt over de totale transfersom van 32 miljoen euro, waarvan 26 miljoen vast en 6 miljoen aan bonussen. Konstantelias ondertekent in Duitsland een 4-jarig contract en het is de grootste uitgaande transfer in de historie van PAOK. Aanvankelijk ging Dortmund voor Said El Mala. BVB was bereid om 50 miljoen euro neer te tellen voor het 19-jarige toptalent van Eerste FC Köln, maar kreeg toch 0 op het request. En Jordan Theze staat in de slotfase van de zomerse transferperiode voor een vertrek bij AS Monaco. Journalist Santi Auna van het Franse Foot Mercato meldt dat zondag zowel een verkoop als verhuur een optie is. Een maand geleden meldde hetzelfde Foot Mercato dat Theze in de belangstelling zou staan van clubs uit de Premier League en de Serie A. Dat bleef daarna lang stil rond de 26-jarige Nederlander, maar nu lijkt het er dus op dat voor de transferdeadline nog iets staat te gebeuren. Theze maakte twee zomers geleden de overstap van PSV naar Monaco. Er werd destijds 10 miljoen euro betaald voor de verdediger. Theze heeft in de Liga nog een contract voor 3 seizoenen.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
3: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
0: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
3: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
0: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
3: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
0: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
3: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
0: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
3: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
0: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
3: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
0: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper, hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
3: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen, als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor 4e plek, dan had hij ja gezegd. Dus, maar ja, als je dan zo dicht bij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Dus ja, op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, ja, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
0: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meer campansieg blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
3: Nou, nee, niet eens. Ik inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
0: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schor vandaan gekomen bent.
3: en velen met mij. Steven, je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
0: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
3: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
0: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
3: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
0: Nu dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland. Of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt. En wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20. Wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
3: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben en straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Ja, het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben, of tegen medailles aan zaten, of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA en waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
0: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht, eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
3: Dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Twice. Blink Twice, Shibuzi en Miles Smith hoorden hier bij All Sports Radio Live. Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
1: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je 3 rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde, waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
0: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zo al als je dan in de piste staat?
1: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
0: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
0: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
1: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
0: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus denk ik voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
1: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
0: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
1: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
0: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
1: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met dit klassement.
0: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
1: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
0: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt.
1: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
0: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
1: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
0: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
0: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
1: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
0: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus.
1: Inderdaad, ja.
0: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
1: Dankjewel.
2: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live van vandaag. Als je iets van deze gesprekken hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En dan zijn we er komende woensdag weer tussen 12 en 1 met All Sports Radio Live. Dan gaan we onder meer weer bellen met onze beachman Arnoud Wildschut. Want we gaan alweer richting het allerlaatste weekend van de Summer Beach Life Tour. En die sluit af afgelopen weekend en aankomend weekend in Scheveningen met twee weekenden vol NK's. Hoe het allemaal gegaan is tot nu toe en wat we kunnen verwachten van het grote slot, dat gaan we met Arnoud bespreken. En verder gaan we nog veel meer doen hoor. Komende woensdag gaan we ook vooruitblikken op, ja, helaas de allerlaatste Dutch Grand Prix op Zandvoort alweer in de Formule 1. Of nou ja, voorlopig. Zeg nooit nooit. Dat zagen we ook de afgelopen keer. We gaan in ieder geval kijken naar hoe dat laatste weekend er eigenlijk uit gaat zien. En wat we natuurlijk kunnen verwachten van een thuisrijder als bijvoorbeeld Max Verstappen. Dat en nog veel meer komende woensdag in All Sports Radio Live. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne resterende maandag en dinsdag. En ik zeg tot de volgende keer. Tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen, als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europese kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn -18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet

0: vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, ja, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madelijn Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Rijsa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk jij en Rijsa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meeste feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelfde slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madelijn Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is het toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt, wat is het, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Rijsa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat dat al leidt tot resultaten. Is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar een soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is, wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zei we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
2: Nee.
1: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer ja, geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we ja, gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, nee, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond het echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen. Niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dus ja, dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog red 2 hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over nou ja, hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijsuit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een 3-setter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weet je nog van die vorige wedstrijd en daarbij ook gewoon het vertrouwen van, maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat we tegen dit team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel, ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio, vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Rijsa 2 serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isisquiza en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... We gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast 1 startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie 2 hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Nou ja, jullie zijn in ieder geval de 2 die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt

0: produceren, dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Ja, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om, om uiteindelijk een overhitting, in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
0: Ja,
1: okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel, sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
0: Dus dat daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37?

0: graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Hè, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens het, de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgewicht het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik heb beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En is voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je drie rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur, en dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard aan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus, denk ik, voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus.
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?

0: dat blijft het meer kamp aan zich blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
1: Nou, nee, niet eens. Inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ja, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Dat is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Nou, ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
0: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
1: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
0: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
1: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
0: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafette land? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
1: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
0: Nu dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland. Of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt. En wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20. Wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
1: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben en straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben of tegen medailles aan zaten of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA en waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer.

0: Nou, niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Hè, eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden. Dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang. Want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast een hele goede terugreis.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is hij een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons geholpen.
2: Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer nog. Meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: tot veteranen
3: geregeld. Hè,
2: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Die hele dynamiek erom, de techniek van de basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Zeg, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Hè, om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè. En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van natuur gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
3: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
2: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorziening nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
3: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeentes meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
2: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40-50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 meter. Maar ja, het is ook wel onder het motto goed voorbeeld, goed volgen, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
2: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan de rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
0: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
1: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neuralgische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
0: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
1: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
0: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
1: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
2: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
1: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
2: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit. Allemaal hele mooie, spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
1: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam daar uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
0: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
1: Nou ja, in het traject van de 1,5 jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was

0: zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik, het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer CrossFit ging ik naar 2 keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
1: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt, maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
0: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
1: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
0: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen wij ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
1: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het die
0: Ja,
1: dag niet
0: zeker.
1: kunnen zien. Dus, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook
0: Ja.
1: druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog één titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
0: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
1: En hoe belangrijk
0: Je
1: is
0: bent
1: jouw partner hier in dit hele verhaal en ook op weg naar naar het kampioenschap in Athene?
0: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dannels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond, want hij helpt me eigenlijk door het leven heen en met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
2: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
0: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
1: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
0: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
1: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
0: eruit?
1: Nou ja,
0: dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
1: Nee.
0: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
2: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
0: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
1: Ja.
0: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
2: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
0: Nou, ik heb een website, edesther.com en ik heb een Instagram account, edesther. Daar kun je alles op volgen en ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
2: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
0: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
2: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
0: Ja, jullie super bedankt.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
1: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Ja, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... Waar ik nu zit en zo... Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... Onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderzoek.

0: inschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden. En de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Rijsa Schoon wonnen zondag het EK beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst natuurlijk jij en Rijsa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ja, ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meest feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelfde slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is het toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt, nou eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Rijsa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat al leidt tot resultaten is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu ook voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Reisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Reisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is, wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Reisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Reisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Reisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Reisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zeiden we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure. Als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Reisa en ook van Reisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond het echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen en niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog red 2 hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... Oeh, ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijsuit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval, in die halve finale, was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een driesetter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weet je nog van die vorige wedstrijd en daarbij ook gewoon het vertrouwen van... maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat we tegen dit team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel... ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio... vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van oeh, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Rijsa 2 serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isis Quiza en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel... in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast 1 startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie 2 hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk al gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Jullie zijn in ieder geval de 2 die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
2: Ja, okay.

0: Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn. En tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst, zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur, zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam.

0: gaan. Er zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beeldig gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je drie rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur, en dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus, denk ik, voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt.
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus?
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warnes de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
3: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
2: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
3: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
2: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
3: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
2: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
3: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
2: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
3: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
2: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
3: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek en net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
2: Want toch even, ja, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper, hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
3: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Als je dan zo dicht bij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
2: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meer kamp aan zich blijft toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
3: Nou, nee, niet eens. Ik inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Dat is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft er toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
2: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schor vandaan gekomen bent.
3: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
2: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
3: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
2: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafette land? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
3: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meulie.

0: Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
1: Nu, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in twee jaar tijd, of een jaar tijd, kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
0: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben en straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben of tegen medailles aan zaten of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA en waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht, hè, eerst dit succes maar even vieren. Want de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.